0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die lemoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een couvertje ook aan vastgespelle. Dit was net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Eers kyk wat is binnen in die couvertje. Sien, aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heilsam en so gezond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blank en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop jy vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, dit vir ek een persentje koop. O, die wonder as ek aansit by jy dis, ek ene weet dat ek uitverkore is van Albertus. Ai, nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoekom sal Albertus nou so'n gedigie geskrywe het? Waar kom hy daaraan? Hoekom reik ek ou Jaap Stein sy teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesig, hulle is besig met werk. Ai, kan dit wees wat Albertus sy ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berouw het. Hy wil hy, ek moet groente eet. Om blank ook een bloes in een wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe. Laat ons saam groente kan eet. Ai, het is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie week worden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer een koers ingestap sonder om te groet. Ek kan nie wacht dat hy huis toekom nie.

0: Wel, die volgende twee liedjies is ook baie country georiënteerd. 1962 was dit Claude King met Wolverton Mountain wat ons nou gaan hoor en dit sal gevolg word deur Skeeter Davis in 1963 met The End of the World.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife.

0: luister nog een pikkie. Daar stories, nieuws en likkies. Iets voor allemaal, ook voor jou, Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodienst van springbokradio.com.